Ik liep de vlek, hoe liep ik niet? Aha. Ik liep de vlek, hoe liep ik niet? Aha. Ik liep me niet, hoe liep ik niet?